0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: is Radio Express, de radio van stad.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: is Radio Express. Genieten en swingen.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Linkeroever en Zwijndrecht hebben er een nieuwe groene verbinding bij. Ringpark West is officieel geopend als eerste van de 7 geplande ringparken rond Antwerpen. Het park verbindt meer dan 500 hectare bestaande natuur met elkaar via nieuwe wandel- en fietspaden en moet tegelijk de omgeving aangenamer maken, dankzij onder meer geluidsschermen en bermen. Ook de verkeersinfrastructuur werd aangepakt, met een betere aansluiting op de ring, veiliger op- en afritten en een nieuwe verbinding die het sluipverkeer op Linkeroever, Zwijndrecht en in Burgt moet verminderen. Het fietsnetwerk is goed voor 16,5 kilometer nieuwe verbindingen en sluit aan op de Park and Ride Linkeroever. De komende jaren volgen nog 6 andere parken binnen de grote verbinding. Wie woensdag veilig naar de gedeeltelijke zonsverduistering wil kijken, moet mogelijk nog op zoek naar een eclipsbril. De vraag naar die brillen is zo groot dat de Mashop vandaag uitzonderlijk de deuren opent, terwijl de winkel normaal gesloten is op maandag. De gecertificeerde exemplaren kosten €3 en zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Wie nog een bril wil bemachtigen, kan vandaag tot 18 uur terecht bij de Mashop aan het eilandje in Antwerpen. Wie 55 plus is en zin heeft om op een laagdrempelige manier meer te bewegen, kan op zaterdag 19 september terecht in het Zuiderpershuis en het Zuidpark voor de gratis beweegdag 55 plus. Je kan er een hele dag verschillende sporten uitproberen, zoals yoga, dans, fit gym, wandelen en ook skateboarden en rolschaatsen. Daarnaast zijn er infosessies over gezondheid met onder meer tips rond valpreventie, gezonde voeding en rugschool. Er zijn ook volksspelen en andere activiteiten, zodat de dag niet alleen draait om sporten, maar ook om ontmoeten en plezier maken. De beweegdag van 19 september loopt van 9 tot 17 uur 15 en vooraf inschrijven is aanbevolen.

Zon en wolken vandaag en lokaal mogelijk een klein spatje regen. Maxima rond 28 graden. Morgen blijft het zonnig, maar iets minder warm. Maxima dan om en bij de 25 graden. Woensdag is het weer wat warmer en krijgen we veel zon.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Het Antwerps dialect stond zaterdag centraal in Zomergem in Weinigem, waar liefhebbers massaal kwamen luisteren naar de zesde editie van de Antwerpse Dag. Zeven bands.

De pikkedieven die voor de nodige ambiance zorgden zaterdag. Linkeroever en Zwijndrecht hebben er een nieuwe groene verbinding bij. Ringpark West is officieel geopend als eerste van de 7 geplande ringparken rond Antwerpen. Het park verbindt meer dan 500 hectare bestaande natuur met elkaar via nieuwe wandel- en fietspaden en moet tegelijk de omgeving aangenamer maken, dankzij onder meer geluidsschermen en bermen. Ook de verkeersinfrastructuur werd aangepakt, met een betere aansluiting op de ring, veiliger op- en afritten en een nieuwe verbindingsweg die het sluipverkeer op Linkeroever, Zwijndrecht en in Burgt moet verminderen. Het fietsnetwerk is goed voor 16,5 kilometer nieuwe verbindingen en sluit aan op de Park and Ride Linkeroever. De komende jaren volgen nog 6 andere parken binnen de grote verbinding. Wie woensdag veilig naar de gedeeltelijke zonsverduistering wil kijken, moet mogelijk nog op zoek naar een eclipsbril. De vraag naar die brillen is zo groot dat de Mashop vandaag uitzonderlijk de deuren opent, terwijl de winkel normaal gesloten is op maandag. De gecertificeerde exemplaren kosten €3 en zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Wie nog een bril wil bemachtigen, kan vandaag tot 18 uur terecht bij de Mashop aan het eilandje in Antwerpen.

Op vrijdag 4 september komt Emmylou Harris naar de Stadsschouwburg in Antwerpen, als onderdeel van haar Europese afscheidstournee. De Amerikaanse zangeres wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke stemmen binnen folk, country en Americana. Tijdens dit concert brengt ze een intieme selectie van haar bekendste nummers, afgewisseld met persoonlijke verhalen uit haar lange carrière. Het wordt een bijzondere avond, want het is een van de laatste kansen om deze levende legende live aan het werk te zien. Op 4 oktober kan je in Theater Elkerlik terecht voor de komedie Dubbel op. Het verhaal speelt zich af in een exclusieve schoonheidskliniek waar alles draait om perfectie en eeuwige jeugd. Maar wanneer een operatie volledig misloopt, proberen de eigenaars de waarheid onder de mat te vegen. En dat blijkt moeilijker dan gedacht, zeker wanneer onverwachte bezoekers alles nog ingewikkelder maken. Wat volgt is een wervelende komedie vol persoonsverwisselingen, geheimen en paniek achter perfecte façades. Met een sterke cast, waaronder Jan Schepens, Katja Retzin, Koen Krukke, Goele de Raad, Anthony van Kanegem en Evelien Canoot, wordt dit een avond vol humor en verrassingen. 4 oktober dus, dubbelop in Theater Elkerlik.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van

0: Shine on me. Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Wie 55 plus is en zin heeft om op een laagdrempelige manier meer te bewegen, kan op zaterdag 19 september terecht in het Zuiderpershuis en het Zuidpark voor de gratis beweegdag 55 plus. Je kan er een hele dag verschillende sporten uitproberen, zoals yoga, dans, fit gym, wandelen en ook skateboarden en rolschaatsen. Daarnaast zijn er infosessies over gezondheid met onder meer tips rond valpreventie, gezonde voeding en rugschool. Er zijn ook volksspelen en andere activiteiten, zodat de dag niet alleen draait om sporten, maar ook om ontmoeten en plezier maken. De beweegdag van 19 september loopt van 9 tot 17 uur 15 en vooraf inschrijven is aanbevolen. Het Antwerps dialect stond zaterdag centraal in Zomergem in Weinigem, waar liefhebbers massaal kwamen luisteren naar de zesde editie van de Antwerpse Dag. Zeven bands en artiesten zorgden er voor een dag vol volksliedjes en bekende meezingers, met onder meer De Pikkedieven, Pijkes en Artjes, Viertakt en Lucaals. Die laatste bracht nummers uit het repertoire van de Grungblavers en enkele klassiekers van Tony Bell. Naast de muziek trok ook de stand van Antwerp Original veel volk. Daar kon je t-shirts, hoodies en andere spullen met typische Antwerpse uitspraken kopen. Voor organisator Glenn Pellis was het een bijzonder geslaagde editie, want hij vierde tegelijk zijn 37e verjaardag en het vijfjarig bestaan van zijn band De Pikkedieven, die voor de nodige ambiance zorgde zaterdag. De Antwerp Pride lokte dit jaar een record aantal bezoekers. Zo'n 170.000 mensen zakten af naar het centrum van Antwerpen voor de kleurrijke parade. Die ging om 14 uur van start aan de Brouwersvliet en telde 82 delegaties en 33 praalwagens die langs de Scheldekaaien trokken. Daarna was er nog een klein festival. De Pride stond dit jaar in het teken van Fearless, een oproep om ondanks discriminatie en geweld zichtbaar te blijven. Na de aanslag in Berlijn twee weken geleden waren er extra veiligheidsmaatregelen genomen en was er meer politie aanwezig langs het parcours. De politie benadrukt dat niet elk risico kon worden uitgesloten, maar dat er wel sneller kon ingegrepen worden bij verdachte situaties.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be. Op zoek naar Lego onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
4: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.

Zon en wolken vandaag en lokaal mogelijk een klein spatje regen. Maxima rond 28 graden. Morgen blijft het zonnig, maar iets minder warm. Maxima dan om en bij de 25 graden. Woensdag is het weer wat warmer en krijgen we veel zon.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Linkeroever en Zwijndrecht hebben er een nieuwe groene verbinding bij. Ringpark West is officieel geopend als eerste van de 7 geplande ringparken rond Antwerpen. Het park verbindt meer dan 500 hectare bestaande natuur met elkaar via nieuwe wandel- en fietspaden en moet tegelijk de omgeving aangenamer maken, dankzij onder meer geluidsschermen en bermen. Ook de verkeersinfrastructuur werd aangepakt, met een betere aansluiting op de ring, veiliger op- en afritten en een nieuwe verbinding die het sluipverkeer op Linkeroever, Zwijndrecht en in Burgt moet verminderen. Het fietsnetwerk is goed voor 16,5 kilometer nieuwe verbindingen en sluit aan op de Park and Ride Linkeroever. De komende jaren volgen nog 6 andere parken binnen de grote verbinding. Wie 55 plus is en zin heeft om op een laagdrempelige manier meer te bewegen, kan op zaterdag 19 september terecht in het Zuiderpershuis en het Zuidpark voor de gratis beweegdag 55 plus. Je kan er een hele dag verschillende sporten uitproberen, zoals yoga, dans, fit gym, wandelen en ook skateboarden en rolschaatsen. Daarnaast zijn er infosessies over gezondheid met onder meer tips rond valpreventie, gezonde voeding en rugschool. Er zijn ook volksspelen en andere activiteiten, zodat de dag niet alleen draait om sporten, maar ook om ontmoeten en plezier maken. De beweegdag van 19 september loopt van 9 tot 17 uur 15 en vooraf inschrijven is aanbevolen. Het Antwerps dialect stond zaterdag centraal in Zomergem in Weinigem, waar liefhebbers massaal kwamen luisteren naar de 6e editie van de Antwerpse Dag. 7 bands en artiesten zorgden er voor een dag vol volkse liedjes en bekende meezingers, met onder meer de Pikkedieven, Pijkes en Artjes, Viertakt en Lucaals. Die laatste bracht nummers uit het repertoire van de Grungblavers en enkele klassiekers van Tony Bell. Naast de muziek trok ook de stand van Antwerp Original veel volk. Daar kon je t-shirts, hoodies en andere spullen met typische Antwerpse uitspraken kopen.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

goedemorgen allemaal. En ook op dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale beetjes en zo meteen al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar Samen.

Zon en wolken vandaag en lokaal mogelijk een klein spatje regen. Maxima rond de 28 graden. Morgen blijft het zonnig, maar iets minder warm. Maxima dan om en bij de 25 graden. Woensdag is het weer wat warmer en krijgen we veel zon.

was er meer politie aanwezig langs het parcours. De politie benadrukt dat niet elk risico kon worden uitgesloten, maar dat er wel sneller kon ingegrepen worden bij verdachte situaties. Het Antwerps dialect stond zaterdag centraal in Zomergem in Weinighem, waar liefhebbers massaal kwamen luisteren naar de 6e editie van de Antwerpse Dag. 7 bands en artiesten zorgden er voor een dag vol volkse liedjes en bekende meezingers, met onder meer De Pikkedieven, Pijkens en Artjes, Viertakt en Lucaals. Die laatste bracht nummers uit het repertoire van de Grungblavers en enkele klassiekers van Tony Bell. Naast de muziek trok ook de stand van Antwerp Original veel volk. Daar kon je t-shirts, hoodies en andere spullen met typische Antwerpse uitspraken kopen. Voor organisator Glenn Pellis was het een bijzonder geslaagde editie, want hij vierde tegelijk zijn 37e verjaardag en het 5-jarig bestaan van zijn band De Pikkedieven, die voor de nodige ambiance zorgde zaterdag. Linkeroever en Zwijndrecht hebben er een nieuwe groene verbinding bij. Ringpark West is officieel geopend als eerste van de 7 geplande ringparken rond Antwerpen. Het park verbindt meer dan 500 hectare bestaande natuur met elkaar via nieuwe wandel- en fietspaden en moet tegelijk de omgeving aangenamer maken, dankzij onder meer geluidsschermen en bermen. Ook de verkeersinfrastructuur werd aangepakt, met een betere aansluiting op de ring, veiliger op- en afritten en een nieuwe verbinding die het sluipverkeer op Linkeroever, Zwijndrecht en in Burgt moet verminderen. Het fietsnetwerk is goed voor 16,5 kilometer nieuwe verbindingen en sluit aan op de Park and Ride Linkeroever. De komende jaren volgen nog 6 andere parken binnen de grote verbinding. Dit is

bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Country-artiest Ned Miller schreef in 1957 het liedje From a Jack to a King. De songtekst gebruikt pokermetaforen om te vertellen hoe iemand eerst verliest in de liefde, maar daarna de vrouw van zijn dromen vindt, eindigend met een wedding ring. Oorspronkelijk deed het nummer weinig in de hitparade, maar in 1962 bracht de platenmaatschappij het opnieuw uit en toen sloeg het wel aan. Niet alleen in Amerika, maar ook in Engeland werd het een hit. Bobby Darin en Elvis Presley namen hun eigen versie op en in 1988 scoorde Ricky van Shelton er zelfs een nummer 1 hit mee in de country charts. Miller, geboren in Utah, hield nooit van de schijnwerpers. De weinige keren dat hij optrad, kampte hij met een zware plankenkoorts. Soms vroeg hij vrienden om onder zijn naam te zingen en uiteindelijk stopte hij helemaal met optreden. In 1970 hield hij ook op met opnemen, opgelucht dat hij de muziekindustrie achter zich kon laten. Toch bleven zijn liedjes anderen inspireren. Zo coverde Chris Isaak zijn nummer Dark Moon. Wij keren met u terug naar 1962 en luisteren naar de emotionele stem met het hoge bereik van Ned Miller. From a Jack to a King.

0: is Radio Express. Een hele goede morgen. Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Zon en wolken vandaag en lokaal mogelijk een klein spatje regen. Maxima rond 28 graden. Morgen blijft het zonnig, maar iets minder warm. Maxima dan om en bij de 25 graden. Woensdag is het weer wat warmer en krijgen we veel zon.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Wie woensdag veilig naar de gedeeltelijke zonsverduistering wil kijken, moet mogelijk nog op zoek naar een eclipsbril. De vraag naar die brillen is zo groot dat de Mashop vandaag uitzonderlijk de deuren opent, terwijl de winkel normaal gesloten is op maandag. De gecertificeerde exemplaren kosten €3 en zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Wie nog een bril wil bemachtigen, kan vandaag tot 18 uur terecht bij de Mashop aan het eilandje in Antwerpen. Wie 55 plus is en zin heeft om op een laagdrempelige manier meer te bewegen, kan op zaterdag 19 september terecht in het Zuiderpershuis en het Zuidpark voor de gratis beweegdag 55 plus. Je kan er een hele dag verschillende sporten uitproberen, zoals yoga, dans, fit gym, wandelen en ook skateboarden en rolschaatsen. Daarnaast zijn er infosessies over gezondheid met onder meer tips rond valpreventie, gezonde voeding en rugschool. Er zijn ook volksspelen en andere activiteiten, zodat de dag niet alleen draait om sporten, maar ook om ontmoeten en plezier maken. De beweegdag van 19 september loopt van 9 tot 17:15 en vooraf inschrijven is aanbevolen. Linkeroever en Zwijndrecht hebben er een nieuwe groene verbinding bij. Ringpark West is officieel geopend als eerste van de 7 geplande ringparken rond Antwerpen. Het park verbindt meer dan 500 hectare bestaande natuur met elkaar via nieuwe wandel- en fietspaden en moet tegelijk de omgeving aangenamer maken, dankzij onder meer geluidsschermen en bermen. Ook de verkeersinfrastructuur werd aangepakt, met een betere aansluiting op de ring, veiliger op- en afritten en een nieuwe verbinding die het sluipverkeer op Linkeroever, Zwijndrecht en in Burgt moet verminderen. Het fietsnetwerk is goed voor 16,5 kilometer nieuwe verbindingen en sluit aan op de Park and Ride Linkeroever. De komende jaren volgen nog 6 andere parken binnen de grote verbinding.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yogasessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober. Als je zin hebt om te snuisteren tussen tweedehands boeken en vintage platen, wel, dan is de Lettermarkt iets voor jou. Deze gezellige markt vindt 2 keer per maand plaats op 2 leuke locaties in Antwerpen. Elke eerste zaterdag van de maand kan je terecht op het Panamarenkoplein op Nieuw-Zuid en elke tweede zaterdag verhuist de markt naar het Vettenosplein in de Slachthuisbuurt. Je bent welkom van 10 uur 's morgens tot 4 uur in de namiddag. Naast boeken en platen kan je er ook gewoon genieten van de sfeer. En heb je zin in iets lekkers? De Apero-truck staat klaar met bubbels, frisse drankjes en kleine hapjes. Ideaal dus voor een ontspannen weekenduitstap.

0: Kiss.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
1: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
5: Zomerradio.
6: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be. De

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Only When You Leave uit 1984 van Spandau Ballet werd geschreven door gitarist Gary Kemp. Dat was de eerste single van hun album Parade. Na het enorme succes van True stond de Britse groep voor de uitdaging om dat succes een vervolg te geven. Met Only When You Leave vonden ze een slimme middenweg tussen de soulvolle aanpak van True en het iets sobere geluid van Parade. De single viel vooral om door de krachtige zang van Tony Hadley, die door critici destijds veel lof kreeg. Ook de videoclip trok aandacht. Regisseur Simon Milne verwerkte allerlei verwijzingen naar films van Alfred Hitchcock met een verhaal vol romantiek, wraak en mysterie.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pull party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. What Shall We Do With The Drunken Sailor was een traditional die al teruggaat naar het begin van de 19e eeuw. Het werd stevast gezongen door zeelieden op zeilschepen en piratenboten. Het was het enige lied dat Royal Navy haar bemanning aan boord liet zingen. Voornamelijk op grotere schepen brulden de matrozen het lied in koor terwijl ze de zeilen hezen. Way, hey, up she rises. De sfeer die het lied uitademde was gebaseerd op Ierse volk- en marsmuziek. De vroegste songtekst van dit nummer werd gedrukt in 1824 en gepubliceerd in Baltimore in de Verenigde Staten. Maar de teksten waren waarschijnlijk al veel ouder. Het werd gecoverd in 1966 door onze eigen Antwerpse Ferre Grignard, die er een bescheiden hit mee had. Ferre, die na de kunstacademie zich vooral vestigde in het Antwerpse jazzcafé De Muze, kon beter gitaar en mondharmonica spelen dan schilderen. Hij richtte daar een skiffelband op met enkele vrienden. De jonge generatie van toen accepteerde Ferre voornamelijk omwille van zijn je m'en fous karakter en als protestzanger. De platenmaatschappijen liepen niet over van enthousiasme voor een ongeschoren en ongewassen, naar sigaretrook ruikende, slecht geklede artiest die op blote voeten de studio binnenwandelde. Maar Ferre wist dankzij Hans Keusters toch een platencontract in de wacht te slepen. Naast Ring Ring I've Got to Sing, die we later nog wel eens aan u voorstellen, was Drunken Sailor een hoogtepunt uit zijn carrière. Zijn eigen drankprobleem maakte dan ook een einde aan zijn zangcarrière.

Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 203.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

goedemiddag en welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de radio van

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossi Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Dit is Express, de ideale soundtrack bij je lunch. Smakelijk.

Vanavond brede opklaringen en ook de nacht wordt helder en droog bij minima van 14 graden. Morgen en woensdag zijn opnieuw zonnige en droge dagen. Morgen wel iets minder warm met een graad of 25. Woensdag stijgt het kwik weer richting 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het hoogzomer bij tropische temperaturen.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het Antwerps dialect stond zaterdag centraal in Zomergem in Weinigem, waar liefhebbers massaal kwamen luisteren naar de zesde editie van de Antwerpse Dag. Zeven bands en artiesten zorgden er voor een dag vol volkse liedjes en bekende meezingers, met onder meer de Pikkedieven, Pijkes en Artjes, Viertakt en Lucaals. Die laatste bracht nummers uit het repertoire van de Grungblavers en enkele klassiekers van Tony Bell. Naast de muziek trok ook de stand van Antwerp Original veel volk. Daar kon je t-shirts, hoodies en andere spullen met typische Antwerpse uitspraken kopen. Voor organisator Glenn Pellis was het een bijzonder geslaagde editie, want hij vierde tegelijk zijn 37e verjaardag en het vijfjarig bestaan van zijn band de Pikkedieven, die voor de nodige ambiance zorgde zaterdag. De Antwerp Pride lokte dit jaar een record aantal bezoekers. Zo'n 170.000 mensen zakten af naar het centrum van Antwerpen voor de kleurrijke parade. Die ging om 14 uur van start aan de Brouwersvliet en telde 82 delegaties en 33 praalwagens die langs de Scheldekaaien trokken. Daarna was er nog een klein festival. De Pride stond dit jaar in het teken van Fearless, een oproep om ondanks discriminatie en geweld zichtbaar te blijven. Na de aanslag in Berlijn 2 weken geleden waren er extra veiligheidsmaatregelen genomen en was er meer politie aanwezig langs het parcours. De politie benadrukt dat niet elk risico kon worden uitgesloten, maar dat er wel sneller kon ingegrepen worden bij verdachte situaties. Wie 55 plus is en zin heeft om op een laagdrempelige manier meer te bewegen, kan op zaterdag 19 september terecht in het Zuiderpershuis en het Zuidpark voor de gratis beweegdag 55 plus. Je kan er een hele dag verschillende sporten uitproberen, zoals yoga, dans, fit gym, wandelen en ook skateboarden en rolschaatsen. Daarnaast zijn er infosessies over gezondheid met onder meer tips rond valpreventie, gezonde voeding en rugschool. Er zijn ook volksspelen en andere activiteiten, zodat de dag niet alleen draait om sporten, maar ook om ontmoeten en plezier maken. De beweegdag van 19 september loopt van 9 tot 17 uur 15 en vooraf inschrijven is aanbevolen. De

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Salvatore Adamo, hij blijft een vaste waarde op de Vlaamse podia. Op 12 september staat hij in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. De Belgisch-Italiaanse chansonnier, die binnenkort 82 wordt, denkt nog lang niet aan stoppen. In zijn nieuwe tour, C'est ma vie, blikt hij terug op zijn leven en zijn indrukwekkende carrière van meer dan 60 jaar. Samen met zijn liveband brengt hij een selectie van zijn grootste klassiekers, zoals Inch'Allah, Tombe la neige, Vous permettez monsieur en nog vele andere. Na jaren van uitverkochte concerten blijft de liefde van het publiek voor Adamo onverminderd groot. Het concert start om 8 uur in de Elisabethzaal op 12 september. Trek je wandelschoenen maar aan, want op 12 september staat er een stevige uitdaging op het programma. Tijdens de AS Adventure 60 vertrek je vanuit het Middelheimpark voor een bijzondere tocht door en rond Antwerpen. Je kan kiezen uit 3 afstanden, 20, 42 of zelfs 60 kilometer. Het parcours leidt je langs groene zones, historische forten en verrassende plekjes in de stad. Maar het is niet alleen een sportieve uitdaging, je wandelt ook voor het goede doel. Met je deelname steun je organisaties zoals River Cleanup, Natuurpunt en Natagora. Een mooie combinatie dus van beweging, natuur en engagement.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
1: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
4: Zomerradio.
5: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Vanavond brede opklaringen en ook de nacht wordt helder en droog bij minima van 14 graden. Morgen en woensdag zijn opnieuw zonnige en droge dagen. Morgen wel iets minder warm met een graad of 25. Woensdag stijgt het kwik weer richting 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het hoogzomer bij tropische temperaturen.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerp Pride lokte dit jaar een record aantal bezoekers. Zo'n 170.000 mensen zakten af naar het centrum van Antwerpen voor de kleurrijke parade. Die ging om 14 uur van start aan de Brouwersvliet en telde 82 delegaties en 33 praalwagens die langs de Scheldekaaien trokken. Daarna was er nog een klein festival. De Pride stond dit jaar in het teken van Fearless, een oproep om ondanks discriminatie en geweld zichtbaar te blijven. Na de aanslag in Berlijn 2 weken geleden waren er extra veiligheidsmaatregelen genomen en was er meer politie aanwezig langs het parcours. De politie benadrukt dat niet elk risico kon worden uitgesloten, maar dat er wel sneller kon ingegrepen worden bij verdachte situaties. Linkeroever en Zwijndrecht hebben er een nieuwe groene verbinding bij. Ringpark West is officieel geopend als eerste van de 7 geplande ringparken rond Antwerpen. Het park verbindt meer dan 500 hectare bestaande natuur met elkaar via nieuwe wandel- en fietspaden en moet tegelijk de omgeving aangenamer maken, dankzij onder meer geluidsschermen en bermen. Ook de verkeersinfrastructuur werd aangepakt, met een betere aansluiting op de ring, veiliger op- en afritten en een nieuwe verbindingsweg die het sluipverkeer op Linkeroever, Zwijndrecht en in Burgt moet verminderen. Het fietsnetwerk is goed voor 16,5 kilometer nieuwe verbindingen en sluit aan op de Park and Ride Linkeroever. De komende jaren volgen nog 6 andere parken binnen de grote verbinding. Wie 55 plus is en zin heeft om op een laagdrempelige manier meer te bewegen, kan op zaterdag 19 september terecht in het Zuiderpershuis en het Zuidpark voor de gratis beweegdag 55 plus. Je kan er een hele dag verschillende sporten uitproberen, zoals yoga, dans, fit gym, wandelen en ook skateboarden en rolschaatsen. Daarnaast zijn er infosessies over gezondheid met onder meer tips rond valpreventie, gezonde voeding en rugschool. Er zijn ook volksspelen en andere activiteiten, zodat de dag niet alleen draait om sporten, maar ook om ontmoeten en plezier maken. De beweegdag van 19 september loopt van 9 tot 17 uur 15 en vooraf inschrijven is aanbevolen.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: West Sound. Verkoop en verhuur van klanken. West Sound.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen, zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
2: Mossie Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat.
2: Tickets witte-paard.be.
6: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

Vanavond brede opklaringen en ook de nacht wordt helder en droog bij een minima van 14 graden. Morgen en woensdag zijn opnieuw zonnige en droge dagen. Morgen wel iets minder warm met een graad of 25. Woensdag stijgt het kwik weer richting 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het hoogzomer bij tropische temperaturen.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Antwerpen leeft.
1: Vanaf 17 juli kan je in Play Zuid gaan kijken naar de komedie Waar van de Dokken van de Sven de Ridder Compagnie. Het verhaal volgt twee havenarbeiders die plots een mysterieuze container ontdekken aan hun werkplek. Wat zit erin en van wie is die? Al snel ontstaan er spannende en komische situaties. Op het podium zie je een sterke cast met Sven de Ridder, Peter van de Velde, Ivan Peknik, Jasmin Jaspers, Juan Gerlo, Linda de Ridder, Charlene Catrice en Ludwig Hendricks. Een zomerse voorstelling vol humor en mysterie te zien tot en met 16 augustus in Play Zuid. Ook in het seizoen 2026-27 keert het Musical Café in het Fakkeltheater terug met nieuwe avonden vol musical hits. Tijdens de West End Evening word je meegenomen naar Londen met bekende nummers uit musicals als Les Misérables, The Phantom of the Opera, Matilda en Six. Professionele zangers en zangeressen brengen de nummers live in een intieme en gezellige setting met ruimte voor verhalen en verrassende anekdotes. Het wordt een avond vol emotie, sterke stemmen en herkenbare muziek. Ideaal dus voor musicalfans, maar ook voor wie gewoon zin heeft in een bijzonder avondje uit. De West End Evening van het Musical Café zie je op 16 september in het Theatercafé van het Fakkeltheater.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Al fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van de stad.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

West Sound, your event partner. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: beleefd.
1: Op 16 en 17 september gaat in de Arenberg Schouwburg Rozeke in première, gebaseerd op de roman van Guillaume van der Stichelen. Het stuk vertelt het levensverhaal van Guillaume, een man die uitgroeit tot een succesvolle ondernemer in de sanitair wereld. Terwijl hij rijkdom en succes vergaart, worstelt hij met liefde, familie en moeilijke keuzes. Op zijn 88ste verjaardag blikt hij terug op zijn leven. Wat heeft hij bereikt en wat heeft hij onderweg verloren? De hoofdrol wordt gespeeld door Warre Borgmans, die zowel de jonge als de oudere Guillaume vertolkt. De tekst en regie zijn in handen van Geert Vermeulen. 16 en 17 september, Rozeke in de Arenberg. In de AFAS Doom, zeg maar het sportpaleis, belooft het najaar van 2026 opnieuw groots te worden. Met in september onder meer de Pussycat Dolls op het podium. Een van de absolute blikvangers wordt zonder twijfel ook Feestkroeg XXL op 26 september. Dat is een groots mezingfeest met meer dan 20 artiesten, waaronder K3, André Hazes, Frans Bauer, Bart KL en de Romeo's. Ook in het najaar volgen nog grote shows, zoals de nostalgische hitshow 10 om te zien, Back to the 90s en comedy van Alex Agnew. En Milk Inc. staat ook opnieuw op het podium met hun spectaculaire liveshow. En op 15 oktober komt ook wereldster Bryan Adams langs. Later in het najaar is er nog The Night of the Proms vanaf 20 november, waar pop en klassieke muziek samenkomen met orkest, koor en internationale artiesten.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat, je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op Express.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat.
2: Tickets, witte-paard.be.

Vanavond brede opklaringen en ook de nacht wordt helder en droog bij minima van 14 graden. Morgen en woensdag zijn opnieuw zonnige en droge dagen. Morgen wel iets minder warm met een graad of 25. Woensdag stijgt het kwik weer richting 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het hoogzomer bij tropische temperaturen.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het Antwerps dialect stond zaterdag centraal in Zomergem in Weinighem, waar liefhebbers massaal kwamen luisteren naar de 6e editie van de Antwerpse Dag. 7 bands en artiesten zorgden er voor een dag vol volksliedjes en bekende meezingers, met onder meer De Pikkedieven, Pijkes en Artjes, Viertakt en Lucaals. Die laatste bracht nummers uit het repertoire van de Grungblavers en enkele klassiekers van Tony Bell. Naast de muziek trok ook de stand van Antwerp Original veel volk. Daar kon je t-shirts, hoodies en andere spullen met typische Antwerpse uitspraken kopen. Voor organisator Glenn Pellis was het een bijzonder geslaagde editie, want hij vierde tegelijk zijn 37e verjaardag en het 5-jarig bestaan van zijn band De Pikkedieven, die voor de nodige ambiance zorgde zaterdag. Linkeroever en Zwijndrecht hebben er een nieuwe groene verbinding bij. Ringpark West is officieel geopend als eerste van de 7 geplande ringparken rond Antwerpen. Het park verbindt meer dan 500 hectare bestaande natuur met elkaar via nieuwe wandel- en fietspaden en moet tegelijk de omgeving aangenamer maken, dankzij onder meer geluidsschermen en bermen. Ook de verkeersinfrastructuur werd aangepakt, met een betere aansluiting op de ring, veiliger op- en afritten en een nieuwe verbindingsweg die het sluipverkeer op Linkeroever, Zwijndrecht en in Burgt moet verminderen. Het fietsnetwerk is goed voor 16,5 kilometer nieuwe verbindingen en sluit aan op de Park and Ride Linkeroever. De komende jaren volgen nog 6 andere parken binnen de grote verbinding. Wie woensdag veilig naar de gedeeltelijke zonsverduistering wil kijken, moet mogelijk nog op zoek naar een eclipsbril. De vraag naar die brillen is zo groot dat de Mashop vandaag uitzonderlijk de deuren opent, terwijl de winkel normaal gesloten is op maandag. De gecertificeerde exemplaren kosten €3 en zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Wie nog een bril wil bemachtigen, kan vandaag tot 18 uur terecht bij de Mashop aan het eilandje in Antwerpen.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pull party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Jacques, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, maar dit ga je allemaal gedaan deze weekend, hè?

Vanavond brede opklaringen en ook de nacht wordt helder en droog bij minima van 14 graden. Morgen en woensdag zijn opnieuw zonnige en droge dagen. Morgen wel iets minder warm met een graad of 25. Woensdag stijgt het kwik weer richting 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het hoogzomer bij tropische temperaturen.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Linkeroever en Zwijndrecht hebben er een nieuwe groene verbinding bij. Ringpark West is officieel geopend als eerste van de 7 geplande ringparken rond Antwerpen. Het park verbindt meer dan 500 hectare bestaande natuur met elkaar via nieuwe wandel- en fietspaden en moet tegelijk de omgeving aangenamer maken, dankzij onder meer geluidsschermen en bermen. Ook de verkeersinfrastructuur werd aangepakt, met een betere aansluiting op de ring, veiliger op- en afritten en een nieuwe verbinding die het sluipverkeer op Linkeroever, Zwijndrecht en in Burgt moet verminderen. Het fietsnetwerk is goed voor 16,5 kilometer nieuwe verbindingen en sluit aan op de Park and Ride Linkeroever. De komende jaren volgen nog 6 andere parken binnen de grote verbinding. Wie woensdag veilig naar de gedeeltelijke zonsverduistering wil kijken, moet mogelijk nog op zoek naar een eclipsbril. De vraag naar die brillen is zo groot dat de Mashop vandaag uitzonderlijk de deuren opent, terwijl de winkel normaal gesloten is op maandag. De gecertificeerde exemplaren kosten €3 en zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Wie nog een bril wil bemachtigen, kan vandaag tot 18 uur terecht bij de Mashop aan het eilandje in Antwerpen. Het Antwerps dialect stond zaterdag centraal in Zomergem in Weinigem, waar liefhebbers massaal kwamen luisteren naar de 6e editie van Den Antwerpse Dag. 7 bands en artiesten zorgden er voor een dag vol volkse liedjes en bekende meezingers, met onder meer De Pikkedieven, Pijkes en Artjes, Viertakt en Lucaals. Die laatste bracht nummers uit het repertoire van de Grungblavers en enkele klassiekers van Tony Bell. Naast de muziek trok ook de stand van Antwerp Original veel volk. Daar kon je t-shirts, hoodies en andere spullen met typische Antwerpse uitspraken kopen. Voor organisator Glenn Pellis was het een bijzonder geslaagde editie, want hij vierde tegelijk zijn 37e verjaardag en het 5-jarig bestaan van zijn band De Pikkedieven, die voor de nodige ambiance zorgde zaterdag.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldeprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet. En

0: Dit is Radio Express.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express. Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Rockwell, geboren als Kennedy Gordy en tevens ook zoon van Motown-baas Berry Gordy, schreef Somebody's Watching Me uit 1984 zelf samen met producer Curtis Nolan. De song verscheen als debuutsingle van het gelijknamige album. Het refrein wordt gezongen door broer Michael, terwijl Jermaine Jackson de achtergrondvocalen verzorgt. Berry Gordy zag aanvankelijk weinig in een carrière voor zijn zoon, maar draaide bij toen hij deze demo hoorde. Somebody's Watching Me viel op door het paranoia-thema. Een man die denkt voortdurend bekeken te worden, gebracht met een knipoog. De naam Rockwell werd trouwens bedacht binnen Motown, geïnspireerd door de trend van artiesten met één naam. Het werd Rockwell's grootste hit en bijgevolg.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo Antwerpen, waar je ook bent of wat je ook doet, je zit weer goed voor een uurtje topmuziek. Leuk dat je ook nu weer kiest voor de radio van de stad.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en